0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub & Grill. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Die baas van die plaats.
4: Muziek.

Jimmy stink also, soos die mees veelzijdigste saus by ver, en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo, en die nieuwe Jimmy's Berry Berry, raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Até estão.
1: Estão.
2: Heb je ook ooit gevoel dat je dronken is op liefde? En je voel, je kan het niet genoeg krijgen. Hey, gooi nog jenne.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

any crew. In zo'n veertje, rijk moest nooit genoeg. Hoe was het? Zal je mij later groeten?

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Yo, stasie.

Dit natuurlijk M.O. samen met Kent Jones. Not in love. Ja, I think that's an understatement. Maar ja, in elk geval, Jaco, baie dankie. Jaco, natuurlijk uit Amerika praat hij met ons. Hij is bezig met stroop en plaaswerken. Ja, dankie Jaco, dat jy saam met ons kom kuier het. Maar Jaco gaan ook kooi toe. En ja, Judith sê, Jaco, jy moet maar vir ons ook slaap. Ja, ons... Jy moet maar ons deel ook inslaap, maar ja, slik het jy kom indoor het. Maar ek weet, hierdie kunstenaar is ook een van jou gunstelinge, Jaco. So ja, terwijl jy nou daar klaar maak om in droomland in te beweeg, kom ek speel vir jou Choosing Texas. En dit is natuurlijk dier Ella Langley.

0: En dat was natuurlijk Imagine Dragons met Bad Liar. I'm a bad liar. Ja, niet erg, niet? Jimmy Sosa, bye, dank je voor jouw borg op volgend.
1: Van Jimmy Sosa, proe lekker, zoals ze krekken mijn mat.
0: Ons nog zo'n stukje muziek en dat behoort te vader naar ons 7 uur tijd zijn. Nog zo'n paar secondes, maar tussentijd kom eens speel nog zo'n stukje muziek.

0: Jimmy's House! I get it op mijn pizza.
1: Dit programma wordt met trots geborgen door Jimmy's House.
2: Yo, yo, yo, Stassi.

so fun. Yucky love and a quirk. That's right. Happy Goedemorgen. Jij lijkt natuurlijk aan mij, Pieter, met het ochendopskort. Voor een preview vanaf 1 oktober. Is weer terug in die stoel, achter die microfoon. Zie je, ja, jullie ook iets wat mij ken van doelentijd. Dat zei, hoe zullen ze welkom terug. Maar voor jullie wat mij nog niet ken, ik hoop ons gaan een lekker tijd hebben. Dus natuurlijk die ochendopskort hier zo op jouw stasie. Ons is live hier zo bij Bilders, hier zo bij Hasendal. Kom makke draai, kom sê hallo. En dit kan net lekker ook hier zo, lekker specials aan die gang. Gaan kyk of ek later bietjie van die specials in die hande kan kry en vir julle te sê wat daaroor gaan. Maar ja, van ja, vorentoe 2 ure een lekker kuier juis op jou stasie. En soos ons praat van lekker kry, hier is hy vir jou, Zak van die Kerk met sy lekker kry.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

daarmee in. Moet ook nie vergeet om ons app af te laai nie. Splinter nuwe app wat vir ons onlangs geskryf is. Gaan soek op jou Google Play Store vir die jou stasie app. Dan kan jy 24 ure dag ingeskakel bly waar het net beter en beter raak. Maar nou toe, kom ons vat hom vast met nog lekker muziek hier so voordat ek jou moet groet. Dit is al so amper, as ek so vinnig kyk na die tyd, so net na kwart voor elf, net voor elf moet ek jou groet en dan vat ons het verder vast. Ons gaan dan terugskakel na die atleet toe vir die landbou insetsel. Maar hier by Builders gaan die muziek lekker klop. So kom maak een draai hier so. Kom kyk waar het gaan. Kom kyk wat se lekker one day specials het al aan hier ook vandag vir jou. Dit is goed dat jy net vandag kan kry. So kom maak een draai en geniet jou tyd saam met ons.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Ja, that's on Saturday, Oosland Fees. We're going to be going through there nice and early. Ek en Roy is gaan lekker vroeg die pad vat en deur gaan Malmesbury toe. Dit gaan lekker wees. Jy moet definitief dus, as jy kan, een draai kom maak daar by ons en kom say hello en stel yourself voor en sê vir ons wat stiekem in soep jy wil hoor en wees deel van die poikiekos competities en die motor uitstallings en die color run en al die type goed wat daar gaan gebeur. It's going to be a great one and jou stasie, ons gaan self ook daar wees. For me, from now, from the Scatman, from the 80s guru, my time is up for today. I'll leave you in the very capable hands of Roya Scrobler that will take you on the early afternoon drive and I'll play you out with a bit of Joan Jett. Cheers, everybody.

ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ja, luister naar jouw stasie. Is nou 3 uur en ik is Royers met jou nieuws.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Hartelijk goeiemiddag. Die ANC het besluit om teen die kieshof se beslissings teen hom te appeleer. Dit volg nadat die kieshof in Bloemfontein die partij se aansoek oor die toelating van meer as 180 kandidate vir die komende munisipale verkiesing van die hand gewys het. Dan die veelpartij vroue caucus van die Gautengse wetgewer het hom uitgespreek oor die veiligheid van vroue nadat 8 liggame van vroue sedert Julie in Kempton Park, Springs, Tembisa en Ugralini gevind is. Die voorsitter van die caucus, Nomatemba Moketi, sê vroue het die reg om veilig te voel. Dat die nieuwe wet op die staatsdienstcommissie bepaal onder meer dat ambtenare teen wie een bevinding gemaakt is dat hulle die commissie se werk dwarsboom vir tot 12 maanden tronktoeke gestuur kan word. Hulle kan alternatiewelik met R50.000 beboet word. President Cyril Ramaphosa het vroeger die wet ontwerp op die staatsdienstcommissie as wet bekrachtig. Dan die president van die NVP, Ivan Baans, sal na verwagting vandag as die partij se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker Nothembeko Boyce het die NVP se enigste setel vakant verklaar na hun hofbeslissing dat deur die LUR vir maatskaplike ontwikkeling Mbali Singwa moet bedank. Dan tenslotte, een skillerij van die gerekende Suid-Afrikaanse kunstenaar Irma Steyn is op een veiling in Kaapstad vir R13 miljoen verkoop. Die skilderij Delius is aan een telefoniese beer verkoop, maar die persoon se identiteit is nie bekend gemaakt nie. 4 telefoniese beers het meegeding om die kunstwerk te besit. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is aan met Hein van Wyk om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Do you know what listeners like about our station?
3: It's everything.
4: I like everything.
3: Music only.
5: Deelstasie.net

Is jy moeg om jaar na jaar vast te klink in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs in

0: Praktisch FM, nuus.
1: Hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was pas 4 uur. Er is tijd voor jou nuus op Harties FM, jouw stasie en Riebeek Vallei Radio.

0: Kijk, tenslotte in je nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. Die rand verhandelt in de dollar tegen R16,27. Die rand verhandelt in de Britse pond R21,90. Die randse verhandeling tegen de euro is R18,77. De prijs van goud is dan $4,356, 51 cent per fijn ons. De prijs voor de vat Brent 3 olie is $107.49 per vat. Dat is dan de einde van je nieuws om 4 uur op je gunsteling radiostatie. Je hoort weer nieuws natuurlijk vanmiddag om 5 uur. Jullie nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dijk Pharmaceuticals.
1: Artis FM Nieuws. Jouw wekelijkse motorinligting inspuiting. In Rad. Voertuignieuws, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nieuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom bij de Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Centraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied de Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nieuwe kliënte en word deel van die dynamische Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

hartelijke goedemorgen, Jobai. Welkom bij Harties FM. Je zoekt op die zenders van jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Bij kans 4:15. Hij is waard samen met Hein. Goedemorgen. Bij dankje daar aan Etienne Smith van Kaapstadse Wereld. Hij heeft voor ons die programma met de Magic gebracht tussen 1 en 4. Etienne is morgen weer terug. Dezelfde tijd 1 tot 4. Net hier op jouw radio. Middag keer ons samen die programma om 4:30 ons gebruikelijke woorddraaienspeelkie. Moet niet vergeten daarvan niet, dit is 4:30. Ons het al die andere belangrijke bijdragers. 5:00 nieuws tijd, net daarna streeks weer. 4:15 nieuws focusprogramma. 5:30 jouw sportfocus inzetsel. 5:45 natuurlijk die kutsverzoeken inzetsel. Dan 6:00 jouw laatste nieuwsbulletin van die dag. En ook natuurlijk jouw laatste weerverslag. Want dan gaan we die programma heen, kijk naar die verkeer, ons kijk naar die weer. Streeks weer net na 5. En so ons jou op hoogte van sake 0615112602. Dit is ons WhatsApp nommer in Allee. 0615112602. Al voordat ons kom by die volgende handelsbreek, gaan ons net eers kyk na die verkeer. Die verkeersverslag wat aan ons verskaf word deur iTraffic net die naam.

kijken wat er bij paaien aangaan hier in Zuid-Afrika. Wat is aan die gang volgens iTraffic? In Gauteng, die Indian Danuber snelweg. In de noordelijke richting, die afrit vanaf Rigelweg. Kom, ons kijk het gauw vinnig weer daar. Nou, die verkeersdepartement, hier die betrokken berg net voor my oe weggeraap. Kom, ons probeer weer. Ons vat hem van die begin af net weer. Die Gauteng in Ian Danielberg snelweg. In de noordelijke richting, dus die afrit vanaf Rigelweg. Obstructie daar, op die N1 Noord. Net voor Garsfontein. Rij alsjeblieft voorzichtig daar. Dan die R21 in Gauteng, in de zuidelijke richting. Die afrit van Oliver Tambo. Lughawe, stilstaande voertuig op die R21. Dus in een zuidelijke richting, net naar die afrit vanaf OR Tambo. Die schouder van die pad is gesluit. Ons kyk na andere verkeerszake wat belangrijk is om van kennis te neem. Stilstaande voertuig op die R21 hier in Gauteng in een zuidelijke richting. Dit is die afrit vanaf OR Tambo. Rij voorzichtig.

kyk dan nog ander verkeerssake wat belang het en wat belangrik is om na te kyk. Asseblief as jy enigiets sien gebeur op die paai, laat weet ons op 061-511-2602, 061-511-2602, dan kan ons ander padgebruikers natuurlik voortydig waarsku.

0: welkom bij, bij die woorddraai. Het is nou tijd voor die muziekspierikkie. Die dingen wil technisch niet lekker lopen. Vanmorgen weet mij niet, maar ik probeer dingen lekker balanceer. Zo ja, dat is vooral een verschoning voor die kort technische ingrijping. Maar niet te min, dit is 31 minuten na 4. Het is tijd voor woorddraai. Je muziekspierikkie waar je moet kijken naar wat is die ooreenstemmende woord waar ik zoek. Wat al dus voorkomt in die titel van die liedje of dank moeilijk ook in die kunstenaar zijn naam en van. Maar dan ga ik het zo klein beetje moeilijker maken. Net zo klein begin, hè? Ek gaan vir jou in die eerste liedjie dit gee of los in die titel van die liedjie, maar dit is 'n instrumentele liedjie van die Teelepeltjies. Baie mooi luister na die titel van die liedjie. Wel, ek gaan nie die titel vir jou gee nie. Jy moet mooi luister na die liedjie om uit te vind wat is die titel van die liedjie, want die woord is verskuil in die liedjie van die Teelepeltjies. Maar net so, luister baie mooi. Daarna gaan ons luister na 'n liedjie waar die woord verskuil is in die kunstenaar se naam en van. Die liedjie se naam is Alles Gee, né? Alles Gee. Dan al ons afsluit met enetjie van Ilis Matron. Nou, die leidraad is dus altijd lekker in die somer, né? Vooral hier in die noorde van Suid-Afrika. Nie rechtig in die syde nie. Daar is dit nie altijd lekker. Want het gebeur nie rechtig daar in die somermaanden. Ek praat van plekke soos Kaapstad en die Weskaap. Maar hierbo, in die noorde van Suid-Afrika, is dit altijd lekker in die somer. Dis jou leidraad. Wat waarna verwijs ek? Waarna verwijs ek? Goed. So, die drie liedjies dan, ons gaan luister na die Teelepeltjies, en daarna gaan ons luister na, ek gaan nie sê wat die kunstenaar se naam en van is, want dan gee ek die woord weg, maar die titel van die liedjie is Alles Gee, en dan luister ons na een van die Ilis Matron. So, 061-511-2602, kom ons laat wei met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, het is tijd om kunstenaar mijn geluk te zien met zijn verjaardag vandaag. Natuurlijk, dat is een man. Mijn geluk aan die Amerikaanse kunstenaar en zanger. Rai, wie is dit nou? Die Amerikaanse zanger en acteur Nick Jonas verjaardag. Hij is 34 jaar oud. Mijn geluk met je verjaardag, Nick. Well done and congratulations on your birthday. Nick is meer bekend als een lid van die groep Jonas Brothers. Samen met zijn broers Kevin en Joe. Allemaal kennen die Jonas Brothers. Jonas Brothers het hulle debuutalbum It's About Time vrijgesteld in 2006. En is bekend voor hulle treffers soos Sucker, Only Human, What a Man Gotta Do en vele meer. Die groep was ook te zien in die flieks Camp Rock, also Camp Rock 2. En hulle het eie TV-reeks gehad met die naam van Jonas. Nick het ook rollen gehad in films soos Jumanji, The Next Level, as ook Love Again. En hy was op televisie te zien in die productie The Voice. Maar ek gaan vanmiddag vir jou drie van sy eie liedjies speel. Nie noodwendig van die groep Jonas Brothers nie. Ek bring vir jou drie van sy eie snitte. Met sy verjaarsdag Jealous is in 'n remix. Daarna Listen When Said. En dan sluit ons af met die liedjie Close. Die muziek van Nick Jonas. Baie geluk met jou verjaarsdag, Nick.

0: Kiss FM nuus.
1: Persoonlijke goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 uur destijds jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Namens Hein, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5.

Maar nou is het al wat hier Nissan betreft. Ons het net weer hier een Nissan wat ik voor uitlig en die focus op wou plas. Kom ons kijken wat in die verkeer aangaan. Die verkeersverslag aan ons gebring door iTraffic.

ons het gehad. Ampie met niemands land. Ons gaan binnenkort kijken naar een beetje sportnieuws. Ik wil het gewoon vinnig noemen. Wat ik nou gaan doen is, omdat ons baie luisteraars gehad het, wat vandaag heel geneem het aan woorddraai, gaan ik al die tweede plek deelnemers, eerste en tweede plek deelnemers, is kies van muziek afwandel voor 6. En na 6 vandaan kijken we naar die derde plek deelnemers en plek nummer 4. So, altijd gevraagd vir Ligi met die naam van, kom ons kijk gewoon vinnig, aanvankelijk het sy gevraagd vir Whiskey in the Jar, gevraagd vir ACDC uit sy weergave, maar ek het glad nie so iets van ACDC nie. Wel Metallica is Whiskey in the Jar. Dat het ons wel altijd, ek gaan dit vir jou speel. En dan gaan ons ook nog naar Esther Botha se keuse vir muziek luister. Tussen nou en 6 uur vanavond. Bly ingeskakel om 6:15, net aan die handelsbreek, is dit natuurlijk Kits Versoeke. Net voordat ons kom by vandaagse Kota Sportnies, hier is dan Metallica, se Whiskey in the Jar.

Hartelijke goeiemiddag, is aan de skakel op Hartie CFM, jouw stasie, Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor jouw sportfocus inzetsel. Ons kijkt naar een beetje sportnieuws op je gunsteling radio. Wat gaan aan in die sportwereld? En natuurlijk met complimenten van Marula Media.

Wel, ons gaan een beetje cricket en rugby bekijken vanmiddag. Ons begin met cricket en is natuurlijk vrouwen cricket. Die Protea kaptein en staatmaker Kolwer is natuurlijk Laura Wolfhard. Was dinsdag weer op haar beste in Bulawayo. Toe sy met haar onoorwonne beurt van 126 lopies die Zimbabwese bowlers gestraf het. Laura Wolfhard is inderdaad terug. Wolfhard het met 20 grenshoue gemoker en toegesien dat die Suid-Afrikaanse vroue kriketspan 200 vir 1 en die toegelate 20 bulbeurte kon aanteken. Voeg daarby Annerie Derksen is 'n skitterende bulwerk. Sy het onder meer van Kellis Ndlovu en Lorien Tjuma ontslaan geraak om met 'n bulontleding van 55 te spog en die besoekers het die wedstrijd met 80 lopies gewen. Die Wolfhardse beurt van 126 lopies is die hoogste van haar T20 loopbaan en sy is as die speler van die wedstrijd aangewys. Volledige berig is beskikbaar op die webwerf van Marula Media onder die tabel Sport.

klanke daar van Racey, Some Girls. Vat ons net een beetje terug in tijd daar. Wel, is nou 49 minuten na 5. Kuts verzoeken tijd, is daar iemand is wat verjaar vandag. Misschien een vriend of een vriendin of een niggie of een neef. Kan je hom of haar geluk wens, vinnig, as jy wil. Ek kyk vroeger vanmiddag op Facebook. En langlaas wat ek nou die kolom opgehoud. Maar daar op Facebook is een kolom wat sê, whose birthday is it today? En dan sien jy daar een klomp mense wat verjaar. Goeie genade, jammer, amper mis ek hierdie ouse verjaarsdag, jy weet. Maar kijk gerust daar op jou Facebook. Groot vriend van my, Darius Stanford, wat daar in Kaapstad blijf het ook vandag verjaar, kon ek daarom vanmiddag gauw vinnig net geluk wens. Maar daar is baie mense wat vandag verjaar, natuurlijk ook groot glanspersoonlikhede daar moontlik, jy weet. Maar niet te min, ek hoop jy die heerlijke dag gehad sover, dis woensdag die 16e September. Hier is een van my groot gunstelinge uit die jare 70. Jean-Paul Young, I Hate the Music.

0: Kiss FM, Nice.
1: Hartelijk een goeienavond aan jou. Dit was pas 6 uur en het is tijd voor jou aan Nice. Waar die FM, jouw stasie en Riebeek Vallei Radio.
0: Jouw wekelijkse motorinlichting inspuiting, inrad, voertuignies, speciale aanbiedingen en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Het was Corners een weergave van natuurlijk Another Brick in the Wall, part 1, 2 en 3. Lekker lang liggen daar maar aangevraagd door Diana Bota van Pietersburg. Onze derde plek die alleen maar is gerecht, of onze tweede plek. Ik ga vannacht zeker maken. Ik is net hier zo vannacht bezig om te kijken. Diana was derde geweest. We gaan ook Johan Smith ook gevraagd voor een van Locomotive Breath. Jethro Tull. Sy Locomotive Breath, ons gaan binnenkort na hom luister. Johan was vierde in vandag se woorddraai. Maar is het tyd om te kyk na morgen se weer. Wat gaan die temperature oplever vir morgen?

0: Ja, dan is het klaar. Ons het een lekker Afrikaanse keerspel gehad. En die laatste was een nieuwe in van Vernon Barnard. One More Time. Prachtige liedje daar. Wel, dit brengt ons in die einde van die program. Dit is die einde van Huisvaart Samadijn. Dank je voor die samenkeur. Die laatste drie hier. Ons maak morgen weer so. Morgen tussen 4 en 7. Want dit morgen is donderdag. So, ons het een beetje een verandering in termen van die program. Tussen 5 en 6 namiddag die motorprogram in Rad. So blijf gerus ingeskakeld daarvoor. Maar dank je voor allemaal zijn deelname vanmiddag aan die spelletjie Woorddraai. Al die communicatie en ik waardeer het. Maar dank je dat jij mij bezig houdt. Maar ons gaan via jou nou met groet. Ek gaan via jou later in die betrouwbare handen van Dewald Maritz, wat oorneem teen 7 uur vanavond met sy program. Natuurlijk klein saterdag aand met Dewald. Ek keur saam met jou deur tot vanavond om 10 uur op jou gunsteling radiostasie. Hoop het gaan heerlijke aand vir jou wees. Heerlijke nachtrus, fantastische donderdagmorgen. En net na die handelsbreek gaan ek vir jou uitspeel met oudergewoonte liedjie uit die 60er jare. The Beatles met Do You Want To Know A Secret. Daarmee groet ek jou tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Johannesburg gewaard staat, dus Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbrood in sop. Je achterdocht zijn kop uit stil, die stad ze rut me val. Op zoek naar melk en jenne, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, verdoorders zonder tal.

nostru te cuop frai naua. Waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo licht loop, en woorde waar die wijs is deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bouw muren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in een pak plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oma. Jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt. Jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oma. Die sporen wat je achterlaat. Die woorden wat jouw mond verlaat. Die praat blijf meestal praat. Let's take

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
0: Kom bezoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier voor een heerlijke Wimpy ervaring. Net zoals ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

zwijbel een hard boekrak in een haar meubels die dromen. Een kachel in die voorreis wat uitkijk op die bomen. Haar oor zal zij weggeven, maar haar hart zal zij houden.

Als jij ook op een dag iemand zoals hij vindt, maak zeker dat jij haar met die liefde vastbindt. Geef haar jou alles, zij is meer waard als goud. En pas haar op.

wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moet een plan. Ja, man, maak een plan. Heet je ook nog genoeg gehad? Van die 8 tot 5, mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan?

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoof zo sta.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo sta.

0: hard ze reed gaat. Maasbak gaat hier op verschijn. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maasbak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey! Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij zat maakt.

Yeah. Je verdient beter als die scar is, maar vanavond hou ons het stil. Er is zoveel wat ik wil zeggen.